Ik beschot de chargorai, dat is Ariani Gai. Moet Rion weer fout komen, ik ben niet die goed. Een huisje bouw die wel, moet een uur van Hedig Hai. Een verre mauren, Hanul, de Moruin.